0: maar die gaat altijd zelfs die supporter aan het opbrengen. Je weet, is waar, dat kan een verrast worden. Ik heb video met de kinderen op de spark. Is er niet om dat ik er allemaal maar ik heb bijna stilie van kon namen, maar ik was al. Is er niet zin aan de supporterlijst van zetten op een vrouwelijke lijn aan dat die ik kon aan die, want het is toch aan de ik was al. Zo kan ik ook bijna stilie, is er niet dat ik dit dan wat heb, zonder kon alles nog met eigen was al. Maar dat is er weer op de buurman. Dat is hoe is dit? Voor een volgende buurman is het zo'n oude kamer, dat ik op de buurman had, dat ik hier in het tribunal als ik aan de werk was. Maar die lijn is dit, en doen ze er best maar te moeilijk om het is er op de buurman, dat u hier kan rijden, die Rihanna, doe je naar die oude kamer, dat ik op flight, en daar trek onder de kerk was. Maar die van die, staat er zo'n hele lange korte, maar je kunt niet te wachten, maar dan kan je trok dat op de lijn, moest op de lijn komen, ze kunnen hem aan de lijn is. Maar het is een klein kapot te voelen in een kruis dat de vlees wordt, maar daarom wil ik op de kruis van de kruis van de kruis. Maar het was er van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de kruis van de Zo gaan we het naar de kassaal. Yo, BBC de Palestijnse.
1: Vandaag komen we te Palestijnse. Drie banken die partijen met het Amerika praten dat professionele verkaart met een dagelijksila maar dit zit aan het idee die bij betere afhandelstie op de nabijde van de kassaal. Nepalie gaan we van de kassaal dat verkaart het toer het zit. Praten dat professionele nekapa imare en Nepalie kan de kassaal partij nekapa de kassaal die kassaal. Maar afgelopen dag was